0: gedoen.
1: Ja, baie.
0: En wat sal jy vir jong mense sê wat nou dalk in 'n situasie sit waar hulle voel soos ag, hulle kan nou nie, hulle kan nie iets behaal nie. Wat sal jy vir hulle sê?
1: Ek wil hulle sê, net deurdruk, alles vat tyd in die lewe.
2: Jong en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
0: Dink julle is belangrik dat jong mense deur situasies of moeilike situasies gaan wat jou deursettingsvermoë toets?
3: Ja, vir my persoonlik dank ek dat doen, want ek meen maar elke persoon is beskillend en dat ek voel net, ja, maar wat kan actually vir ons, soos want baie mense gaan deel dinge en soos like jou schoolwerk en jou, soos ek mis jaar was laas jaar matriek geweest en dat het my baie, like, dat het actually anxiety gegeven, want hoe moet ek nog gaan, wat hier die goed gaan en het is like, ja, voor mij is het maar niet zo, ja. Persoonlijk voel ik dat jong mensen moet heel goed gaan. Zoals wat zij nog gezegd het laatst jaar was ons uit de matriek geweest. En ik heb mijn pa verloren laatst jaar. En ik voel persoonlijk dat het voor mij sterker gemaakt. En met mijn eindexamen heeft dat voor mij laat voelen. Of ze gaan daar komen waar je voelt maar, oh ja, dat en dat en dat. En dat is me net, maar ik heb mezelf ook gezegd, ik ga niet toelaten dat dat nou, alhoewel het op mijn pa is en dat is een goede ding, maar ik ga niet toelaten dat dat me afhangt en ik ga dat vat, die grief en die hartje ga ik vat als voor mij sterker te maken, ik ga me motiveren wees om voor hem zo trots te maken, you know. En persoonlijk voel ik, waar ik vandaag is, moest ik door dat gegaan het, om te bekomen wat ik vandaag heb. Zo, ja. Dat is dat.
0: En as jy vir enige iemand wat nou dalk deur soos 'n moeilike tyd gaan en hulle het net daai bietjie motivering nodig om deur te druk, wat sou jy vir hulle sê?
3: Ek sou persoonlik sê like druk deur, weet net dit is die einde van die wêreld, jy kan weer opstaan. Ek meen my almal het hulle afdaag. Dit is net dat. So my ding is maar net ja, jy kan deur druk, jy kan alval jy ook, weet net jy kan nie vir ewig net daar lê nie. Jy moet in Ze moet opstaan in de einde van het jaar. So, dit is mijn motivation. En, daar is een God wat altijd bij jou zal wees. Met elke stap, als je voelt die dag, maar dat is nu niet een lekker dag. Of waar ook kan je die gaan? Maak op je Bijbel, gaan op je knieën. En sommige daar voel mensen, maar wie is zij en niet zij? Zij al weet die. Meisje ook, zij is precies wie ze dan is. En moet nooit laten andere mensen voor jou afkraken. En moet nooit laten andere mensen voor jou klein laten voelen. Want wie ging nou nog om? Dus Big 2026. Niemand ging om andere mensen op binnenste dag. Zo ja, druk hier, bad, werk hard. En ja, dat is dat.
2: Kompas. Kraakvers en knetterend.
4: En daar het jy dit. Baie dankie aan Chloe dat sy die vraag gevra het, sowel as al die mense wat deelgeneem het en hulle gedagtes met ons gedeel het. En dit was vir my interessant om na van die antwoorde te luister en wat party van die jong mense dink oor deursettingsvermoë en uithouvermoë en hoe jong mense deesdae blykbaar klink dit vir my in party gevalle nie regtig deur dit kan gaan nie. So baie dankie vir almal se insette in vanaand se program. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in vanaand se episode van Kompas. Onthou as jy enige deel van die program misgeloop het, is jy meer as welkom om weer daarna te gaan luister op ons potgooi fasiliteit of dit nou op die RSG app is of op ons webtuiste rsg.co.za, is jy meer as welkom om weer daarna te gaan luister. Ek is weer maandag aand in jou geselskap waar ons weer ons Keta beroepsopleiding program gaan hê en waar ons bietjie gaan gesels oor vrywilliger werk. So as jy meer daaroor wil uitvind, hoop ek om dan weer saam met jou te wees hier op RSG tussen 7:30 en 8:00 maandag aand. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.

0: gaan lekker. Zet en lees dat jullie moet werk.
1: Nee, Ella, hierdie tijd van die morgen gaan hier niks.
0: Dat kan ik zien. Die meneerkie met zijn eigen maatschappijmotor lees zeker zijn bassen uitslapen in die kombuis.
1: Ja, zeker. Samen met zijn pellig strand draaiwind doen. Double feature. Goed dag gebraai op.
0: Wat rond, samen met zijn schuimbol pellen.
2: Hoi, auntie. Hoe kon al auntie aan deze trouwing aan die verkeerde vinger?
0: Want ik is met die verkeerde man getrouwd. Maar dat is mijn bezigheid. Waar zie je tijd voor baai, skulp en braai vlees, maar niet tijd om zijn oost te doen.

0: hulle die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreida, dan noem hulle haar koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê, maar wie is Ellen? Sê ek is koekie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en dan nog lief vir mekaar.
1: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Dirk op RSG.

ik ken hem tunne, ik ken hem tunne, ik ken hem tunne, Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora, tunne, Tresia, Tresia, Kundi, Tresia, ja. Skundi, Tresia. Kundi, Tresia, Kundi.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

die samenroeper van hierdie koor, Voice of Thousands, is Imre Matthew. 10,000 Reasons, Bless the Lord, O My Soul. Net voor dit, muziek van die album, Nuwe Lof, Laat Heer U Seën Deurstelle en Louis Brits. Bly ingeskakel, dis gospel saam met my, Jackie January. En volgende op ons lysie, Elijah Rivers en Mercy Revival, hulle weergawe van Psalm 91, He shall cover thee with his feathers.